0: mensen, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: again.
1: Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
2: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Even weken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
3: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
4: Lokale Omroep Goorle. Niet normaal, zo lokaal.

Scott McKenzie en San Francisco 1967 op 12 augustus stond het in de hoogste regionen in de Europese hitlijsten. Ja. Goedemorgen, het is vandaag weer zover. We zijn er weer met Voor de Wekker Wakker op deze woensdag. Ja, de 12e augustus alweer. Hè. Jongens, jongens, jongens. Ja, het zou je maar gebeuren, je bent magneetvisser. Je bent lekker bezig in de buurt van Werkendam en je denkt, ik heb wat aan mijn magneet hangen. En dat is, blijkt dan in één keer een meterslang kunstwerk te zijn met een vis. Dat werd zeg maar een maand geleden gestolen uit het dorp in dezelfde gemeente. Nou ja, de kunstenaar die de metalen stuwen maakte is nog stom verbaasd over de diefstal en de vondst. Nou ja, de visser, Gerbert van der Stelt, is magneetvisser. Hij was samen met zijn kinderen aan het vissen in een vijver in Werkendam. Ja, de magneet bleef ineens aan iets haken. Het was te zwaar om op te tillen. Ja, de magneet die heeft het ook niet gehouden. En toen is hij aan de haak gegaan. En hij grapte nog, zou ik hier ook een vis mee kunnen vangen? Nou ja, even later haalde hij dus een metalen stuur naar boven. Ja, de stuur aan de haak. Maar het was dus een kunstwerk. Ja, kunstenaar Jules Baltussen van 67 noemt het toepasselijk dat zijn vis in de vijver werd aangetroffen. Hij maakte het kunstwerk 11 jaar geleden. Het kreeg een plek op de dijk in Hank. En het is daar toen weggehaald. Dat kon hij toen ook niet verklaren. Het was heel vreemd, zei hij. Waarom zou iemand nou mijn kunstwerk daar weghalen? Nou ja, maar ja, toch was het gebeurd. Ja, toen verder werd de stuur ook opgeknapt in overleg met de kustwacht in Leiden. Die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Daarna gaat hij weer naar zijn oude stekkie, hè? Ja. Dus de vis die is weer terug. Ja, de vis zou trouwens niks opleveren, hoor. Als je hem bij de schoothoop zou inleveren, dan krijg je er misschien 3 tientjes voor. Dus het is niet echt een waardevolle vis. Maar ja, het is wel een bijzondere vis natuurlijk, hè? En ook een bijzondere manier dat hij teruggevonden is in Werkendam, hè? Ja. Goed, het kunstwerk in Werkendam is weer terug.

Bruno Mars. Misschien wel een van zijn leukste nummers, vind ik, die ik tot nu toe gehoord heb. Something Serious. Lekker, volgens mij is dat ook de salsa, hè? Of heb ik het nog mis? Ja, goed. Voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws. Ja, Nadine Visser is bij EK Atletiek in Birmingham voor het eerst in haar carrière Europees kampioen geworden. Ja, van harte gefeliciteerd. In haar 9e finale op een groot toernooi was het eindelijk raak voor de Nederlandse van 31 jaar. Ze heeft het erg goed gedaan, zo zeggen de critici. Ja, de Noord-Hollandse liep in Birmingham haar 9e finale op een groot toernooi in de buitenlucht. Ze stond voor dinsdag 3 keer in een EK-finale. 3 keer in een WK-finale en 2 keer in een Olympische finale op de 100 meter horde. Ja, de finale van de 100 horde was ontzettend spannend. Ja, dus Visser, van hartelijk gefeliciteerd. Ja, verder nog meer nieuws. Bij een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe zijn 15 personen om het leven gekomen. 27 opvarenden zijn vermist omdat de veerboot gisterenmiddag is gekapseisd. Waarschijnlijk was de boot overbeladen. De boot was bedoeld voor 90 mensen. En volgens de autoriteiten blijkt uit de kaartverkoop dat er zeker 114 man aan boord waren. Plus ook nog een keer 5 bemanningsleden. Ook zou ook een onbekend aantal jonge kinderen aanwezig kunnen zijn geweest. Zij hadden namelijk geen kaartje nodig. Zij mochten gewoon gratis mee. Dus ja, het wordt nog veel erger. Ja, volgens de autoriteiten zijn er dus 77 personen gered. Ze konden aan wal komen op een klein eilandje in het meer en worden met boten terug naar het vasteland gebracht. Ja, de nationale omroep, de ZBZ van Zimbabwe, die meldt dat een duikersteam is ingezet om te zoeken naar de vermiste opvarenden. Volgens de lokale media zou er ook een waarschuwing zijn afgegeven wegens gevaarlijk hoge golven op het meer. Dus ja. Iets minder nieuws natuurlijk uit Zimbabwe, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Welkom, het is vandaag 12 augustus. Ja, feitje uit het verleden is misschien ook wel eventjes gepast. Paus Julius III geeft opdracht alle exemplaren van de Talmud in beslag te nemen en te verbranden. Ja, dat gebeurde in 1553. De Talmud is een heilig boek voor de Joodse bevolking.

Jannes Uiterwijk. En Zomer in een glas is vandaag de dagtopper van deze woensdag, de 12e augustus. Ja, vandaag veel zon, er is geen bewolking, de temperatuur loopt op. Een frisse start hebben we wel. Het wordt 24 graden in het noorden, dus lage landen tot 27 graden in het noorden van het land. En als je dan richting het zuiden gaat, richting Limburg, Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen, groot deel van Duitsland, daar wordt het 32 graden. Ja. De hoogste temperaturen worden verwacht in de grens met België. Ja, we hebben te maken met een luchtvochtigheid die erg laag is. Er is een matige oostenwind. De warmte is over het algemeen redelijk te doen. Hè? Ja. Als we dan naar de nacht naar donderdag kijken, dan verloopt die rustig. En morgen is er wederom zon met 30 tot 36 graden. Wordt het morgen ook weer een dagje met veel zweet. Want het wordt morgen weer een stuk warmer als vandaag. Nou ja, vandaag wil het ook wel, hè, met 32 graden, jongens. Het is zomer in de Lage Landen. Goedemorgen.

0: Survivor Seats bij Voor de Wekker Wakker op deze woensdag, midden van de week.
1: En de jarigen van de dag zijn...
0: Ja, inderdaad. Er zijn weer een aantal verjaardagen. Oftewel, wie zijn er vandaag allemaal jarig? Ja, allemaal. Ja, ze zijn inderdaad allemaal jarig. Maar er zijn een aantal die leven niet meer. Maar goed, ik pak even de belangrijkste eruit, oké? Ja. Vandaag is de geboortedag van Matthijs de Ligt, Nederlandse voetballer. Vandaag ook de verjaardag, de geboortedag van Joseba Bellocchi, een Spaanse wielertalent. Hij kwam tijdens de Tour de France van 2003 zwaar ten val. Het is vandaag ook de geboortedag van Piet Sampras, Regidia Tuur, de Surinaams-Nederlandse bokser. Die viert vandaag ook zijn verjaardag. En het is vandaag ook de geboortedag van Buck Owens. Hij is al overleden in 2006, maar vandaag in 1929 werd hij geboren. Ja, nou ja, nog meer bekende mensen. Onder andere Vitus Bering. Hij overleed in 1741, dus dat is heel lang geleden. Maar hij was wel bekend. Hij was een Deense ontdekkingsreiziger die in Russische dienst de Beringenstraat ontdekte. Hè? Dus best wel een belangrijk man, hè? Want de Beringenstraat wordt nog steeds gebruikt. Hè? Ja, en we pakken er eventjes eentje uit waar we een muziekje van gaan draaien. Vandaag is ook de geboortedag van Mark Knopfler. Ja, 1949 geboren. Hij is een Britse muzikant, zoals we weten. En we kennen hem natuurlijk van The Dire Straits. Hè? Nou, even een nummer solo van hem. Die heet The Long Road.

Shocking Blue. En Venus, ja, het liedje wordt toch heel veel in films gebruikt, hè, af en toe, hè. Ja, dus de nazaten van Venus en verdienen er nog steeds aan. Goed, je hoorde Shocking Blue bij je voor de wekker wakker. Ja, het is druk op de weg. De A50 Os Arnhem bij knooppunt Ewijk, daar staat het stil. De A1 Amersfoort Amsterdam. De A27 Breda Gorinchem bij de brug bij Gorinchem. Daar is de boel gesloten voor zware vrachtauto's, dus is het wat opstopping. En de A27 Gorinchem Breda bij de brug, ook daar richting de andere kant op. Daar is het aansluiten geblazen. Dus mocht je daarheen gaan, hou daar rekening mee.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: Erik van Vliet.
1: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet.
2: Lokale omroep Goorland. Niet normaal. Zo lokaal.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

Crying the whole.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: Inuit. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Inuit, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.
3: Props voor de ijsrokken. En de

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl

0: berichten via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: evenement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.

0: Goeie zondag.
1: Goede avond, inderdaad.
2: Yes, yes.
3: Wordt die intro nou elke keer langer of lijkt dat maar?
2: Wij worden gewoon ouder, denk ik.
1: Oh,
2: dat
1: ja, het is.
2: Ja, ja. Even kijken, ik hoor hier allemaal dingen op de achtergrond fliebelen.
3: Een kleine echo van onszelf, volgens mij.
1: Oh ja.
2: Maar leuk. Ik weet wel hoe dat komt.
1: Dat is heel simpel opgelost. Dat is cool. Zo gek om jezelf dan zo in de echo te horen. Ja.
3: Dat we live meeluisteren met de uitzending.
1: Wat we vandaag ook in de echo horen natuurlijk, de geschiedenis. 5 ja, mei, ja. Bevrijdingsdag. We hebben het er vandaag overigens niet over.
2: Nee, maar we zijn wel blij dat we vrij zijn.
1: Dat sowieso.
2: Even kijken. Hier heb ik nog een muziekje erbij. Kijk eens, dan is het niet zo stil, hè. Ja. Want die stilte hebben we gisteren al 2 minuten gedaan om 8 uur. Ja. Om dat toch nog even te hebben gehad. Over 2 gesproken. We zitten ook in het tweede deel van het tweeluik. Dat we eigenlijk al 2 maanden geleden, om nog maar nog een tweetje erbij te noemen, zijn begonnen in april.
1: 2 maanden geleden alweer. Ja, want vorige keer was het natuurlijk Roadburn.
2: Ja, 2 weken geleden was het Roadburn. Het festival zelf op het moment. En 2 weken daarvoor hadden we de vooruitblik op Roadburn. Toen met Joep Smits in de studio.
1: Ja.
2: Heel gezellig. En de aflevering daarvoor hadden we het ook over windstreken. Toen zaten we daar ook met z'n tweeën. Het is echt een duel.
1: 1 en al 2.
2: Toen
1: wij zitten vandaag niet met z'n tweeën overigens.
2: Nee, maar ik wil wel even zeggen waar we het over hebben vandaag. Dan hebben we dat allemaal afgevinkt. Windstreken dus, deel 2 van het tweeluik. Het gaat vanavond over Zuid en Oost. Eerst hadden we het al over Noord en West natuurlijk. Dan hou je die andere 2 windstreken natuurlijk ook nog even bij te benoemen. En iemand die veel winden en ook heel veel streken heeft, die is bij ons aangestoven.
3: Ja, valse lucht genoeg. Ja. Leuk om er weer te zijn. Ik zal proberen om de valse lucht een keer bij me te houden.
2: Wat voor degene die jou die voor de eerste keer instakelen, of in ieder geval jou nog nooit eerder hebben.
1: Jij kraakt wel echt hard, Nick.
3: Ik hoorde hem ook, ja.
2: Ga ik even aan
1: werken. De gain voor de gains.
2: Voor de gains. Komt goed. Niks aan de hand.
1: Rutger, vertel iets over wie je bent.
3: Ja, jeetje. Ik ben er altijd zo slecht in. Ik ben dus Rutger, voor degenen die me nog niet kennen. Inmiddels 39, bijna 40. Daar voel ik gelukkig niks van. Nou, ik voel hem nou wel, hoor.
1: Ja.
3: We hadden het er van tevoren al even over. Maar ik heb dus afgelopen weekend de 24 uur Star Wars marathon gehad. En dat slaapgebrek, dat hakt er stevig in. Dus die leeftijd, die voel ik wel.
1: 9 Star Wars films binnen 24 uur.
3: Klopt, 9 stuks. Ja, achter elkaar in de bioscoop. Dus dat was dat was best wel intens. Maar wel super vet om te doen.
2: Nee, het was in de bioscoop toch? Was die intens?
3: Het was... Ja.
2: Welkom op zondagavond.
1: Wat vind je dan de leukste Star Wars film van alle...
3: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mijn persoonlijke favoriet Empire Strikes Back is. Samen met Rogue One. Maar Rogue One valt dan weer niet onder de saga films. Dus dat is maar net... Telt die mee of niet? Maar voor mij telt die zeker mee. Dus Rogue One en Empire zijn wel de beste in mijn optiek.
1: Die zijn wel goed. Ja. Ik vind de laatst gemaakte 3 wel echt met die paarden op een gegeven moment... Daar haak ik echt af.
3: Ja, het is
1: echt jammer.
2: Dus was het geen pigs in space, maar paarden in space?
1: Ja, op een gegeven moment heb je een soort van Amazone vrouwen die dan met paarden over een planeet rennen. Klopt. En
3: sterker nog, op een gegeven moment nemen ze die beesten ook mee op een Star Destroyer, of in ieder geval een ruimteschip. Dus dat, dat kan allemaal gewoon.
1: Ja, dat is toch zonde? Waarom? Ja. Het gaat de lore voorbij of zo.
3: Ja,
1: zonde.
3: Ja, ik ben ook geen hele grote fan van de sequels. Ze zijn leuk, maar daar heb je het ook echt. Maar ze zijn ook wel een beetje Disney-fied wat dat betreft. Ze spelen het heel erg op safe. En ja, er zijn niet echt stakes of zo. Je weet toch wel van tevoren dat het goed gaat komen.
1: Ja.
3: En dat was wel een van de mooie dingen van Empire natuurlijk. Is dat je op het eind, je weet niet of het nog goed gaat komen. Han Solo in Carbon Knight, de Empire aan de macht, ja.
1: Ja, ook mogelijk hoe die films eruit zien. Ook wel een beetje grimy.
3: Ja.
1: Ik vind wel heel veel charme heeft dat.
2: Ja, zeker. Jij kijkt naar mij, maar ik heb dus
1: nog nooit
2: een enkele Star Wars film helemaal
3: nog
2: gezien.
3: Nog nooit? Nee,
2: dat kan
3: niet. Die mensen moeten er ook zijn.
2: Niet gaan gebeuren.
3: Maar mensen die Star Wars nooit gezien hebben, zijn een beetje hetzelfde als vegans. Dat moeten ze altijd even laten weten.
2: Als je het over Star Wars hebt, dan moet je daar wel iets over zeggen. Ja, dat vind ik wel.
1: Net als mensen zonder social media is ook van. Die moeten altijd precies zeggen van, ik heb geen social media meer.
3: Ja, klopt.
2: Oké, fijn.
3: Ja. Nee, maar wat je zegt klopt wel. Die oude films, zeker omdat ze in de BIOS draaiden, ze de hoe heet het, de remastered edities, waar dus met CGI naar de rand nog van alles ingeplakt is.
1: Oh, ja.
3: En de grap is dat al het originele spul, dat ziet er fantastisch uit, still holds up. Maar al die ingeplakte CGI, dat ziet er gewoon niet uit. Dus dat is echt een litteken op een otherwise mooie film.
1: Maar ook gewoon gek dat ze dan in de nieuwe tijd, zeg maar, de oude films weer aanpassen. Dat is toch...
3: Ja, dat heeft allemaal met de visie van George Lucas te maken. Ja. Die had het destijds allemaal in zijn hoofd. En toen was de technologie er nog niet. Ja. En nu is die er wel. Dus nou, ja, tenminste, sinds het van Disney is niet meer. Maar dat was in eerste instantie de reden van de remasters. Ja. Omdat het toen in één keer allemaal wel kon. Want ja, stel je voor dat je een film hebt waarin de Ewoks niet met hun ogen knipperen. Ja, dat kan gewoon niet.
1: Ja. Maar knipperen ze nu wel?
3: Nu wel, ja.
1: Oh, kijk.
3: Ja, dat was echt een gemis. Nu is het volledige immersie. Dat was van tevoren nog niet.
1: Wow. Ja. Wie ook wel eens met zijn ogen knippert.
0: Ja, 100%. Sterker nog, ik knipperde even met mijn ogen en hij had alweer een nieuwe plaat uitgebracht. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen.
1: Oh, je bent helemaal weggevallen, Nick.
0: Ja. Oh, hoor je me nu wel weer?
1: Ja.
0: Ja. Het is een beetje op de scheidslijn tussen me wel horen en kraken. Of me niet horen, denk ik. Ik ga even zoeken naar de juiste balans. Is dit iets warmer voor jullie?
1: Ja, ik hoor jou weer luid en duidelijk.
0: Niet iedereen is daarvan gediend. Frank Turner,
1: nieuwe album.
0: Een nieuwe album heeft een titel en die ben ik even aan het opzoeken. Want ik ben natuurlijk.
1: Want
0: die zit nog niet
1: ver.
0: Undefeated heet het nieuwe album. 10e studioalbum van de beste man inmiddels. Een solo studioalbum moet ik erbij zeggen. Want natuurlijk heeft hij daarvoor nog in andere bands gespeeld. 42 jaar is hij geworden in december. En weet je wat het is met Frank Turner? Het is dus gewoon de ultieme punk troubadour, zeg maar. En wat ik heel cool vind aan dit album... het is dus vrijdag uitgekomen. En hij heeft dus afgelopen dag en nacht, zeg maar... heeft hij dus een recordpoging gedaan en ook geslaagd. In 24 uur in Engeland in 15 verschillende steden 15 in totaal dus 15 shows te spelen.
3: Oké, dus niet in 24 uur 9 films gezien.
0: Nee, maar jij hebt alleen maar gezeten.
3: Ja,
0: hij heeft ook nog heen en weer gereden.
3: Nou, dat doe ik hem dan niet na.
0: Nee, dat is alleen dat aspect dan. Hè. Dat is, voor de rest is het natuurlijk uitzitten. Nee, dat heeft hij dus gedaan. 15 shows in 15 steden in 24 uur tijd. Die recordpoging is dus geslaagd.
1: Ja.
0: Dus dat is een mooie opener van het album. Hij opent ook vanavond de show. Want dit nummer heet The Road. En hij benoemt daarin ook alle windstreken.
1: Maar gaat het ook weer om een thema, dit album? Want vorige keer was het vrouwen die strijden.
0: Nee, dat is echt al 3 platen geleden.
1: Is het alweer 3 platen geleden?
0: Ja. Want jij bedoelt op No Man's Land, bedoel jij?
1: Ja. Klopt.
0: Ja, dat is hem allemaal uit 2019. Daarna heeft hij nog wel... even kijken, ik moet heel even goed kijken hoor, hoe het nou precies zit. No Man's Land was 2019. Toen heeft hij in 2022, meen ik, FTHC uitgebracht. Als in Frank Turner Hardcore.
1: Mm-hmm.
0: Wel weer meer de terugkeer naar echt weer de pittige, hardere sound. En de nieuwe plaat Undefeated. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet al aangehad. Ik heb er nog niet de tijd voor genomen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, ook weer een goede mix tussen gevoelige nummers en stevige gitaarwerk, als ik het zo mag lezen, her en der.
3: Dat is altijd goed.
0: Dus dat is eigenlijk met titels als Pandemic PTSD en Ceasefire, International Hide and Seek Champions. Dus titels met echt wel pittige politieke inhoud ook.
3: Ik heb daar ook meteen een beeld bij. Ja, dat is erg actueel, klinkt het.
0: Undefeated heet het album ook. Dus dan geef je wel een beetje een idee en een gevoel over wat voor plaat het gaat zijn.
1: Hmm.
0: 10e studioalbum. En ja, man legt er altijd zijn ziel en zaligheid in. Dus je weet dat het gewoon een plaat gaat zijn die wringt, raakt, maar ook wel opbeurt. Hmm. Dat is in ieder geval wat ik denk.
1: Oké.
0: The Road zometeen. Daarna nog iemand die altijd on the road was. Ik weet niet of hij nog steeds leeft.
1: Hij leeft volgens mij nog wel, maar hij doet niet zoveel meer, denk
0: nee,
1: ik.
0: Nee, hij speelt niet meer zo heel veel. Joe Buck Yourself, de evil motherfucker from Tennessee, die
2: heeft het over Rage in the South.
1: Want vroeger was hij echt een paar keer per jaar wel in de buurt.
2: Wel eens in de buurt inderdaad, zeker. Ja. Dus mocht je meer weten over waar Joe Buck zelf zich momenteel bevindt, laat het vooral even weten. Twitch.tv/InItLive zitten wij natuurlijk. De chat staat wagenwijd open. Dus je kunt daar gewoon al je meningen, dromen en andere dingen in delen. Of weet ik veel, haat op Star Wars films of andere films. Of weet ik veel wat je nog meer wil delen met ons. Doe dat vooral. Gaan wij nu in ieder geval eerst even luisteren naar Frank Turner met The Road. Even kijken.
1: Als je doet...

0: Sham 69 vibes.
1: Ja, dit zijn Deglo Abortions. Het zeer verfijnde bandnaam is dat ook, hè? Om altijd even te zeggen dat je daar fan van bent. I Want to Be an East Indian. Klein vleugje mild UK racism eroverheen. maar wel echt, ja, Deglo Abortions, super vette band. Ze komen uit Canada trouwens.
2: Oké. Okay.
1: Deze komt van het album Fetus of Fetus. Ook zo
0: dat is een heel goede naam voor een album.
1: Ja. Ik zal straks even het artwork nog even opzoeken. Daarvoor is natuurlijk Joe Buck Yourself met Rage in the South. Ja, vet.
0: Ja, vet. Ja.
2: Joe Buck is altijd goed.
1: Ja, maar wel de Joe Buck Yourself zeg ik specifiek erbij. Want er is namelijk een Nederlandse singer-songwriter artiest die zichzelf Joe Buck noemt.
2: Oh.
1: Compleet anders.
2: Maar die tel ik niet mee.
1: Nee, die doet er niet mee.
0: Want ooit kwam dus Joe Buck naar Evenaar. En toen dacht ik van, Joe Buck, hij is terug. Ja. Maar toen was het dus die andere...
1: Een
2: beetje jammer.
0: Echt terug.
1: Maar ja, was minder leuk. Ja. Zijn we ook niet gegaan.
0: Nee.
2: Ja, nee.
0: Maar Rage in the South, ik vind nu tegenwoordig met de opkomst van Trump en die kapitoolbestorming van een aantal jaren geleden, heeft het een beetje zo'n right-wing, redneckerige bijsmaak krijg ik ervan als ik die nummertitel Rage in the South lees.
1: Ja, ik zijn, hè, snap maar wat je bedoelt.
0: Het is een beetje mijn...
1: You better scream, you better shout, Rage in the South. Dat is zeg maar de boodschap van Joe.
0: Van we gaan met onze Red Bull flag.
1: Ja, weet je wat het is? Hij komt ook wel echt uit die... Weet je, hij komt uit Tennessee. Daar is echt... het historisch besef anders, zal ik het zo zeggen.
2: Ja, maar je moet je ook niet vergissen. Want zeker in het Amerikaanse zuiden, the South, weet je wel. Weet je, where's the gas station, back the way you came. Weet je wel.
1: Ja.
2: Maar toch zitten daar ook heel veel mensen, maar ja, dat zijn natuurlijk niet de schreeuwers, die juist niks hebben met de Trump-MAGA bullshit.
1: Yeah.
2: Want die zijn opgegroeid met my granddaddy used to make whiskey in his backyard and he didn't want no cops to catch him.
1: Ja, precies.
2: Dus dat zijn net zo'n
1: grote... Een ander wantrouwen van de staat.
2: Ja, maar wel meer de A-kap kant, zeg maar.
1: Ja, dus precies.
2: En je ziet online ook heel veel tegengeluid vanuit het zuiden tegen heel die Trump-MAGA-stemmers. Mm. Zo van, nee, dit zijn geen echte Southerners, want het echte South is juist het tegenovergestelde. Het echte South is eigenlijk linkser dan het zuiden van Trump. En dat
0: is toch wel apart.
2: Het is een hele interessante tegenstrijdigheid die daar speelt. Ja. Dus ja, als je Rage in the South op die manier interpreteert, dan zou je het ook nog
0: kunnen denken. Dan is het weer beter.
2: De echte zuiderlingen juist zich afzetten en ragen en screamen tegen de mensen die hun een slechte naam geven.
1: Ja, denk dat is dan weer
2: mijn optimistische kijk.
1: Laten we die gewoon op die manier gewoon interpreteren. Want jij had ook nog wat engeltje meegenomen, hè? Maar dan weer uit het oosten.
2: Ja.
1: Of is het meer het zuiden?
2: Even kijken, dit is nog... het volgende blokje is meer naar het zuiden. We gaan richting... volgens mij is Manon Frans. Ze spreken in ieder geval Frans, ze zingen Frans. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze nou ook uit Frankrijk komen... of dat het Wallonië is.
1: Of Canadese.
2: Kan ook nog. Maar dat is een van mijn favoriete 90s hitjes, La Tribune Dana. Dat is ook gebaseerd op een Bretoens nummer, Tri Martelot. En dat gaat dan weer over schippers die de Zuiderzee bewaren, et cetera.
1: Ja, Zuiderzee.
2: Ja. En vanuit daar door naar Spanje. En vanuit daar steken we in één keer over naar Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, ik ben wel blij dat jij me erop wees, want ik heb er nog verder iets ingekeken. We hebben hier Boer staan, maar ik had in eerste instantie natuurlijk die antwoord. Want dat was mijn eerste connectie met Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, dat dankzij jouw alert heb ik daar inmiddels ook weer een bijsmaakje bij.
0: Oh, is er een bijsmaak bij die antwoord?
1: Ja. Die antwoord heeft een hele hoop controverse om zich heen hangen. Vooral heel erg veel te maken heeft met... slavernij en kindermishandeling.
0: Wat dan met slavernij?
1: Hij heeft volgens mij een geadopteerde zoon die uit heeft gebuit op een of andere manier. En
0: Okay. Het
1: is allemaal geen zuivere koffie.
2: Wel, qua details, ik heb er niet te veel op ingelezen, want ik werd er al depressief van. Maar het komt er inderdaad op neer dat ze een geadopteerd kind hebben en dat... dat daar gewoon op verschillende manieren gewoon
1: misbruik van is gemaakt.
2: Misbruik van is gemaakt, inderdaad.
1: Ja.
2: Ja.
0: Oh.
2: Dus dat is, ja, dat was wel even een domper.
1: Ja. Jammer. Goed, gaan we dus niet draaien?
2: Nee, nee, het wordt inderdaad...
1: Schuiven we van tafel, denken we verder niet meer over na. We gaan eerst naar Manau. Is het Manau of Manau?
2: Manau.
1: Manau.
2: Manau, op zijn Frans.
1: Oké.
2: Okay. Ja, La Tribune d'Anna. Ik denk dat er weinig mensen zijn tegenwoordig die dat nummer niet kennen.
1: Ik denk dat voor mij echt een oja aha wordt.
2: Dat kan niet anders, want het was wel een van de grootste TMF-hits in de 90s. Dus,
0: ja, je kent ervan ook Elevite heeft die sample.
2: Ook nog Ines Mona. Ja, zelfde melodie. Ja.
1: Daar ga ik hem echt niet sneller van herkennen op niet horen. Elevite.
2: Ja.
1: Elevite, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Heb je nog wel ergens een... Oh ja, daar is hij. Maar goed, La Tribune d'Anna. Tot zometeen.
2: Ja.

0: altijd een winnaar, deze, hè?
1: Ja,
2: classic.
3: Extase classic.
0: Ja. Dit is inderdaad een extase classic voor de een van de... Ja, een van mijn eerste alternatieve rockkroegen waar ik ooit kwam.
2: Dus het is wel echt zo'n voorbeeld van een nummer. Van als de DJ het maar vaak genoeg draait, dan gaan mensen het vanzelf herkennen en leuk vinden.
0: Ja.
2: Want het is helemaal niet een bekend nummer of een bekende band.
0: Nee.
2: Maar het werd zo vaak gedraaid daar, dat iedereen het maar gewoon...
0: Ik denk dat dat ook een beetje is gegaan hoe ik misschien wel met Coco Bordello in aanraking ben gekomen.
2: Ah, ja.
0: Not a Crime zat eigenlijk altijd in hetzelfde blokje met dit.
1: Ja,
2: ze hadden altijd dezelfde cd bijna aan. Gewoon, ook gewoon nummers op één volging kon je gewoon voorspellen.
0: Kon je de klok op gelijk zetten.
1: Ja, als de DJ even zin had om zelf te zuipen, zette die het cd'tje op. En dan,
2: Maar
1: inderdaad, op Spotify zag ik dat Boer echt heel weinig luisteraars heeft. Terwijl ja, voor Tilburgers en zeker Tilburgers die vroeger in extase kwamen, is dat natuurlijk een van de grootste nummers.
2: Ja.
1: Maar dat blijkt toch mee te vallen uiteindelijk. Maar het blijft wel een banger.
2: Ja, zeker. Het is echt een banger.
0: Het is echt instant feest als je dit ergens aanzet. Kun je overal aanzetten. En het is gelijk gezellig.
1: Ja.
0: Is het ook zo gezellig in Portugal over het algemeen, Tim?
2: Vaak wel, maar als je het aan de heren van Serra Bulho overlaat, dan niet. Want we hadden het er straks tijdens de nummers over Goregrind. En Serra Bulho is een Portugese Goregrind band. Met een hele hoop toeters en bellen en onzin. En dit nummer is nog wel extra toeters en bellen en onzin.
1: Oké.
0: Okay.
1: Spannend.
2: Ja, dus er wordt leuk. Toedeloko de Mol heet het. We worden allemaal gek. En daarna lopen we op de Mia. Het is gewoon normale punk. Hardcore punk. Dus voor om weer wat te komen van de Goregrind.
0: Recht toe recht aan... rammelen.
1: Even een adempauze.
0: En hoe heet het nummer van Lobotomia?
2: Soos Mortuus nou reclame om. Dus alleen de doden klagen niet.
0: Oeh, oké. Okay. Nice. Ja. Oké, okay, I like that.
1: Netjes.
2: Ja, dus gezellig. Ja, maar eerst dus Serra Bulho.
0: Hou je vast aan je sokken, want we blazen je eruit.
2: Tijd voor onzin.

Yeah.

0: Zo, die had slag te pakken, denk ik. Nee.
1: Lekker, ja, zeker.
2: Hier heb je hem.
1: Goed, tot zover de zuidelijke uitstapjes naar Portugal.
0: Ja, Assaio Direta.
1: Assaão.
0: Assaão.
1: Assaão.
0: Dat klinkt echt als een geluid wat je maakt als iemand iets in je oor steekt of zo. Assaão.
1: Ja.
0: Ik wil wel even voor de mensen die trouwens meekijken via de Twitch, dan wel via gewoon de tv. En wij zijn natuurlijk een visueel programma. En ik vind het dan ook wel even leuk om te laten zien het artwork van deze plaat, waar dit nummer van net vandaan kwam. Want dat was, hoe heet het, Tim? Oh ja, Massacre Humano. Dat gaat gewoon over mensen doodmaken, volgens mij.
1: Ja, ja, ja. Mensenslachting.
0: Ja, en dan ziet dat artwork er dus als volgt uit. Dit is een soort van

0: intrigue soort, weet het, Celtic knot. Ja. Maar dan knot, zeg maar. Maar dan ook met skeletten. En
1: die ook weer zwaarden vast hebben.
0: Die ook weer, en die zwaarden doen me een beetje denken aan, hoe heet die ene band ook alweer? Sacrifaligio. Met die, ja, die hebben van die zwaarden in het logo. Weet je wat ik bedoel?
1: Sarcofago.
0: Sarcofago. Ja, dat doet me een beetje aan denken. Kijk of ik dat ook nog
1: dit
0: even te
1: is een heel stoere hoes trouwens. Ja. Echt heel vet. Je dit zou ook niet verwachten dat het dan Portugees is, omdat het lijkt een beetje Ierse.
2: Dat ronde werk, zeg maar, met die slangenkoppen zie je ook, die zwaarden vastbijten en die hoeken, dat is iets heel erg Scandinavisch.
1: Ja.
0: Ik heb even kijken, het logo van Sarcofago ondertussen opgezocht.
1: Er zit ook een pentagram erin verwerkt. Ja. Wow, hoe langer je naar kijkt, hoe meer gekke dingen je blijft zien. Ja. Echt heel vet.
0: Ja, want die zwaarden, zeg maar, waar jij het over hebt, inderdaad. Die 9 stuks erin staan, zeg maar. Die doen mij dus heel erg denken aan dit logo. Kijk of het hier vertel. Ik kom vanzelf natuurlijk gewoon horen. Dit.
1: Oh ja.
0: Die zwaar van Sarcofago. Dat is.
1: Lekker gepixeld, maar die kwam uit Brazilië.
0: Ja, ik ga zeggen, dit is overgevlogen uit Brazilië, dus dat duurde even.
1: Ja.
0: Dat is ook de kwaliteit ook naar.
2: Er zijn wat pixels kwijtgeraakt bij het vliegveld.
1: Zo, ja.
0: Ja, die werden ingenomen door de TSA. Ja. Ze dachten dat het zwaar waren. Nee, het zijn pixels. Oh ja, dan nemen we die ook in. Ja. Nee, vet shit, man. Goede pot, herrie uit Portugal. Ja. Ik wist niet dat daar dat soort muziek ook echt wel leefde. Nee.
1: Ja, zeker. Ook heel veel black metal komt daar vandaan. Maar ik dacht, ik neem zo vaak al black metal mee.
0: Ja, mag wel een keer anders zijn. Ja. Nou, dat is ook fijn.
2: Ik kom er regelmatig in, maar ik ken ook alleen maar de Fado. Dus misschien moet ik toch eens wat beter op zoek gaan naar de...
0: En de Moedo?
2: Die ken ik niet.
0: De Fado bij de Moedo?
2: Ja. Geen commentaar. Gele kaart.
1: Nou, dus eigenlijk wel bijna meteen... Bijna meteen rood.
0: Bijna meteen douchen. Ja.
1: Ik hoor trouwens, ik weet niet of dat klopt... dat er ook een blauwe kaart komt... voor onsportief gedrag.
0: Oh, ik dacht wel even lang voor het parkeren was, man. Ja.
1: Maar ik weet niet of dat nou een urban legend is... of dat echt zo is.
0: Nee, dat is als je te lang stilstaat op het veld. Moet je de blauwe kaart...
2: parkeerschijf.
0: Sorry, ik vond hem zelf leuker.
1: Het is goed dat iemand hem leuk vindt in ieder geval.
2: Ik heb daar ook wel iets over gehoord, ja. Dat het sportsmanship, dat daar ook...
0: Voor oneerbiedig gedrag, zeg maar.
2: Zoiets, ja.
0: Gewoon voor te... Oh, dan kunnen ze die gelijk een paar opsturen naar Portugal en Spanje en zo.
1: Dat zijn het wel smurven.
0: Zeg maar, is dat de theaterkaart, zeg maar?
1: Oh, dat zou nog een goede, nog een groene kaart voor theaterspel.
2: Oh ja.
0: Ja.
1: Maar wie ook theater maken, Electric Cowboy.
0: Ja, sorry, ben jij in je vrije tijd timmerman?
1: Voor de bruggen.
0: Ja. Voor die bruggetjes te bouwen. Ja.
2: Het zit wel in de naam, hè?
0: Tijd ervoor.
2: Ja.
0: Electric, wacht, ik zeg het altijd verkeerd. Cowboy of... Ja? Wat was die andere?
2: Electric Cowboy.
0: Wat was de andere naam van Electric Cowboy ook alweer?
2: Ze waren ooit Eskimo Cowboy.
0: Eskimo Cowboy.
2: Ja, daar zijn ze van afgestapt toen ze populair werden, omdat Eskimo eigenlijk een slur is.
0: Ja, dat was intuïtief zo gegaan.
1: Oh, dat vind ik wel. Heel goed. Ja,
2: ja, daar was je naartoe aan het bouwen, of niet? Ja.
0: Nee, oprecht niet, want ik wist oprecht niet meer hoe dat die went anders heette. Maar het was spur of the moment.
1: Maar het is echt een hele goede move geweest om en het genre een beetje aan te passen en ook de naam. Nu zijn ze echt gewoon.
2: Ze zijn overal.
1: Stadion act, bijnaam.
2: Ja, ze zijn overal ineens.
0: Ze zijn ook een beetje een soort scooterachtige
1: vleugje erin. Op de Eurodance meets metalcore.
2: Ja, Ravecore. Technocore.
1: Het is wel leuk. Het is wel leuk, ja.
0: Ja, ik heb er heel weinig mee. Als ik heel eerlijk ben.
2: Ja.
0: Het is voor mij net iets te eclectisch of zo. Het is net iets te vergezocht eclectisch.
2: Het is ook wel, denk ik, een band die je gewoon live moet zien. Want de muziek is leuk. En zeker, het is een beetje meme muziek, maar live is het wel echt een feestje tot en met. Ik heb ze nou één keer in de 013 gewoon een eigen show. En één keer stonden ze vorig jaar op de Rock Circus in Den Bosch. Stonden ze als headliner. En ja, het is gewoon, ze bouwen er gewoon een feestje van.
1: Ja.
2: Dus dat,
1: Want ik heb ze ook nog een keer live gezien in het Eskimo-tijdperk. En toen was het gewoon een hele saaie metalcore band.
2: Ja, ja, inderdaad. Als je,
1: normaal.
2: Als je naar de oudere albums luistert, die nog steeds gewoon te beluisteren zijn. Ook onder de nieuwe naam. Maar die, dat is vrij recht toe recht aan vrouwen zijn kut. En wij schreeuwen erom. Dat is een beetje de vibe die ze ooit hadden.
1: Ja. Gewoon saaie. Gewoon een hele saaie band. Maar nu tegenwoordig is het wel leuk. Ja,
3: interessanter.
1: Ja, leuker. Feestelijker.
3: Oké, nou, dat helpt wel.
2: Waren zij ook niet de inzending dit jaar of vorig jaar of zo voor het Songfestival?
1: Nee, dat wilden ze, maar toen zijn ze niet het geworden.
2: Ik dacht dat ook een van de redenen was dat ze hun naam hadden aangepakt.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Alright, ja. Spannend. Laten we even zo gaan luisteren. Ja. Maar eerst dus Electric Cowboy met Hurricane.
2: Hallo?
3: Hurricane of kan hij niet?

0: Zo.
1: Hop thee.
2: Zo, alles in elkaar gerost. Maximum de Hormoon. Zo. Maximum de Hormoon.
0: Uit Japan.
2: Uit Japan. Helemaal echt uit het verre oosten, zeg
1: ja,
2: maar.
1: Ja, helemaal doorgeschoten naar het oosten.
2: Helemaal de andere kant op. Ja, vet. Vooral bekend van het andere grote nummer, hè. Choo Choo Lovely Moni. Wacht. Choo Choo Lovely Moni Moni. Mura Mura Pirimporo. Nuru Nuru Rero Rero.
1: Ja, die.
2: Ja, denk, nice. Jij moest
1: zeg,
2: even op zoek,
1: hoor. Dat maar eens 10 keer snel achter elkaar.
2: Nee. Nee, die uitdaging ga ik niet aan. Ja.
1: Nee, en zoals ik net ook al zei, voor de nerds en de weeps onder ons, ook bekend van de anime Death Note, waar zij de voor- en na-titel muziek deden. Daardoor zijn ze uiteindelijk ook flink stuk bekender geworden.
0: Wat is eigenlijk een weep? Wat is de definitie weep, van?
1: Een weep is een afkorting van een weeaboo.
2: Of daar is trouwens het artwork van
0: dat is
2: Maxwell Norman. Ja. Met hemzelf.
1: En een weeaboo is in feite een niet-Japans persoon die heel hard gaat op de Japanse cultuur, maar dan door anime, zeg maar.
0: Dus, oh, oké, okay, maar is het een negatief woord? Of?
1: Het is een beetje hetzelfde als een nerd. Is, als je het aan de mensen zelf vraagt, dan heeft het geen negatieve connotatie, maar het wordt zo wel eens gebruikt van hou toch je bek, jij fucking weep. Weet je, van die mensen
2: weet
1: die
2: je
1: dan...
2: ook, weet je ook hoe je mensen noemt die datzelfde hebben we dan met Brits zijn?
1: Nee.
2: Tiaboe. Dat is geen grapje, dit is een Brits term.
0: Wauw.
1: Ja.
2: Ik zou bijna zeggen...
1: Op zijn Frans heb je het ook, maar dan schrijf je het niet...
2: Tiaboe. Ja, dus, O-U-I.
1: Precies, ja.
2: Ja.
1: Nee, maar het is...
2: The French are always in pain.
0: Maar
1: ja, het is zeg maar de mensen die gewoon in Nederland aan tafel gaan en dan heel hard en vrolijk itadakimasu. Ja, dan ben je gewoon een fucking weeb.
0: Het
1: is
2: van die kawaii types, maar wel zo blank als
1: het zijn prachtige mensen. Ik ben ook al wel eens naar een anime conventie geweest en het is altijd gewoon leuk. Maar je hebt ook net zoals in elke subcultuur zijn er mensen die er een beetje doorslaan.
0: Een beetje cringe worden misschien.
1: Ja, precies. Ja.
2: Is voor die mensen schrijven Maximum Norman de muziek.
0: Nou, ja. Is er ook zoiets voor Nederland? Dat mensen misschien met de Nederlandse cultuur
2: ambiëren?
1: Ik zie op Tumblr wel eens hashtag Dutchcore voorbij komen. Dus het is wel een dingetje. En het gaat dan, maar dat is dan meestal met een knipoog zo van... I can't wait to get home and eat my broodje kaas, weet je wel. Maar er is wel een Dutchcore hashtag die rondgaat, ja. En dat gaat dan ook echt over de meest, stereotype Nederlandse dingen. Dus fietsen door de wind met 26 tassen en broodje kaas als ontbijt, bruine boterham. Ja. Soort dingen. Ja.
0: Eén koekje bij de koffie, dat soort dingen.
1: Kringverjaardag. Worstkaas scenario.
0: Oh ja.
2: Ja, classic.
0: De ultieme matigheid.
1: Ja.
2: Ja, zoals wij die ervaren, maar voor sommige mensen. Ja. Ik vind het ook altijd super interessant. Wat ik heel erg leuk vind om te zien. Maar dat is tenminste mijn afwijking of zo. Of mijn hoek van het internet waar ik me soms wel eens in onderdompel is. Tasting video's, zeg maar.
1: Ja.
2: Heb je wel eens van die mensen die gewoon... we proeven nu alles uit. Bijvoorbeeld snacks uit Duitsland of snacks uit een bepaald land. En dan vind ik het altijd heel erg grappig om snacks uit Nederland te bekijken.
1: Ja, ja.
2: Hoe mensen reageren op dingen als stroopwafels of zouten drop of ik veel boterbabbelaars of zo. Dingen die voor ons super commonplace zijn. Die denkt, ik eet het zelf ook nooit, want ik vind het helemaal niet lekker. Of het is, ik heb het gisteren nog gewoon 3 op, weet je wel. En hoe mensen met een heel ander smaakpalet dat ervaren, vind ik altijd best wel interessant. Ja. Hoe dat die daar dan tegenaan kijken.
0: En hoe... Is het dan over het algemeen dat ze er tegenaan kijken?
2: Over het algemeen is de zoetwaren, dus de bakwaren en zo. Dus de koekjes en dat soort dingen goed.
1: De stroopwafels.
2: Stroopwafels, inderdaad. Ja, je moet het op je thee doen en dan smelt het. Oh, wow, dat is echt super briljant. Waarom hebben we dit niet in het land waar ik vandaan kom? En dan kom je inderdaad vaak bij de categorie... zouten drop of inderdaad...
0: haring.
2: Hartige spul en dat wordt dan helemaal niet begrepen.
1: Nee, vooral de Nederlandse drop, dus de echte harde zouten drop en zo, dat is
2: Echt duivels.
1: Gaan mensen heel slecht op. Ja, ja, ik ken de channels. Ik ben zelf een tijdje echt een hardcore fan geweest van de Irish People Try video's.
2: Oh, nice.
1: Dat zijn dan mensen met een Iers accent, Ieren, die van alles proberen. En dus ook Nederlandse snacks. Maar dat is extra grappig om vanwege het accentje en omdat ze tussendoor ook gewoon aan het drinken zijn. En ja, je weet met Ieren, die hebben een soort van stereotype dat ze wel een drankje lussen. Dus dat is dan erg gezellig. Heel veel van die video's gaan ook over dat ze dranken proberen.
2: Oh ja.
1: Ja.
2: Weet je ook hoeveel met hoeveel aardappels je Ieren kunt ombrengen?
1: Ja, met geen.
2: Geen.
1: Ah, ja. Ja. Oh, that's not again.
2: Dat, ja.
0: Goed.
2: Oh. Tim, vertel.
0: Waarover?
2: Zamrock.
0: Zamrock, ja, je hebt
2: What
0: dus...
2: What the fuck is Zamrock? Want ik heb geen idee.
0: Dat is dus psychedelische rock uit Zambia.
2: Oh,
0: Zamrock. Sick. En dat is blijkbaar een genre.
2: Ik dacht dat het heel snel was. Shazam ook.
0: Shazam, nee. Dat is heel, het is heel rustig. Je hoort ook wel echt de Afrikaanse invloeden erin.
2: Oké.
0: Okay. Maar het is lichtelijk psychedelisch, maar het zou ook zo bij vrije geluiden kunnen. Hmm. Oké. Okay. Wel redelijk wereldmuziekachtig. Wereldmuziekachtig.
2: Oké, okay, ja, ja.
1: Interessant.
0: Dus met zelfwet, Zamrock heet het, uit Zambia. Ik wist niet eens dat die stroming er was, totdat een vriend van mij er ooit een tijd geleden mee kwam. Maar ja, vet.
2: Ja, volgens mij is het ook een soort van rabbit hole waar je echt gewoon maanden in kunt verdwijnen.
0: Ja, ja, zeker. Ja. En ik heb nu wel een aantal dingen uitgekozen die dan expres ook in Afrikaanse, want vaak zijn dan die nummertitels in het Engels. Uh-huh. Het eerste nummer, Five Revolutions is de band. En het nummer heet Moi Pulum. Pulumka Kunjala Adaka. Waarschijnlijk spreek ik het echt uit als een pannenkoek, maar...
2: Nee, maar dat kennen ze daar niet. Dat is meer van die, het zijn meer van die... Het lijkt op een pannenkoek, maar het is anders. In Afrika. Volgens mij hebben ze andere dingen. Een soort raps of zo, ik weet het niet.
0: Okay. Ik dacht van, misschien komt er nu een grap achteraan, maar... Het is geen rap.
2: Het is geen grap.
1: Ik denk dat we hier gewoon beter...
0: Ja, zullen we gewoon even...
2: Ja, we gaan muziek luisteren.
0: Five Revolutions.
2: En daarna Machine Gunners
0: met Changa Namwili.
2: We gaan in de tussentijd opzoeken wat dat allebei betekent. En dan luisteren we eerst naar een stukje Zamrock. Tot zo.

0: Zo.
1: We waren zo aan het ouwen dat we vergaten dat Witch met Chifundo was afgelopen.
2: Ja, Chifundo inderdaad. Genade is het in het Nyanya. Dat is een taal die ze in Malawi spreken. Wow. Al deze songtitels waren ook in het Nyanya geschreven. Changa Namrele betekent eigenlijk zoiets als Mine is Mine. En het eerste songtitel was Je hebt de Adaba-honger overleefd. Het ging dus over hongerlijden.
1: Okay. En dat is een specifieke tijdsperiode geweest dan, de Adaba-honger?
2: Dat denk ik.
1: Ik ben niet thuis. De hele geschiedenis van Afrika gaat me echt altijd helemaal, af.
2: Het is ook zo'n intrinsieke geschiedenis, ja. Weet je. Dat zijn zoveel verschillende landen, zoveel verschillende
0: culturen
2: en
1: hongeren
2: en zo. Oh, daar komen we zo op.
1: Dus het gaat altijd. De geschiedenis van Amerika en misschien heeft het ook wel heel erg westercentrisch of zo.
0: Wat wij in het Westen natuurlijk wel meekrijgen is de apartheid en zo. Maar dat is eigenlijk ook, tenminste voor zover ik dan bekend. Ik bedoel, dit is een mijnenveld om als witte man hierover te praten. Maar ja. ik ken dat alleen uit Zuid-Afrika.
2: Ja. Ja.
0: En verder ben ik ook totaal niet bekend met de rest van het land, van het continent, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Nee, ja, het koloniale
2: verleden. Het is zuur dat een van de weinige Nederlandstalige woorden die ze daar goed in de herinnering hebben zitten, dat apartheid is. Dat is toch wel zonde.
0: Ja, terwijl hijsbakkie is ook een hele leuke.
2: Ja, of wat is ook weer voor het Afrikaanse woord voor string? Is het net niet broekie of zo?
0: Zou je zeggen, zomaar kunnen.
2: Amper broekie.
0: Ja. Overigens is Jannie Dutoit is wel een hele goede Zuid-Afrikaanse zanger.
2: Wie?
0: Jannie Dutoit. Of Dutoit. Ik weet niet precies welke van de twee, maar het is een Afrikaanstalige zanger. Die je dus, wij kunnen hem verstaan, want het lijkt wel heel erg op Nederlands natuurlijk.
2: Uh-huh.
0: En hij heeft onder andere cd's uitgebracht waar hij het werk van bijvoorbeeld Jacques Brel, van Robert Long ook...
2: Oké. Ik zat al te wachten op waarom het bij jou op de radar was verschenen.
0: Robert Long, ja, daar gaan we weer.
2: Ja, dat is een Robert Long story.
0: En dat is een long story. En ik ben zelf natuurlijk ook een gigantische Jacques Brel liefhebber. Dus, ja.
2: Maar altijd dat is... zakdoekjes in de buurt, hè?
0: Ja.
2: Al te brellen.
1: Jacques Tokies.
2: Oh shit, die heb ik hier ook nog ergens. Ja. Die ga ik even zoeken.
1: Maar toch gek dat wij dan daar eigenlijk nooit mee in aanraking komen met de Afrikaanse...
2: Wat is er nog voor jou, Tim?
0: Hey.
2: Ja, sorry.
0: Nee, ja, inderdaad. Wel ja, je leert op school toch veel inderdaad over westerse cultuur. En de grote dingen, Rusland, Japan, oorlog, dat soort dingen. Maar Afrika, daar horen we vreks weinig over.
2: Terwijl dat toch wel, ik bedoel, Nederland heeft daar toch wel een vinger in de pap gehad.
0: Behoorlijk.
2: Kolonie technisch gezien, zeg maar.
0: Ja, het is niet voor niks dat Zuid-Afrikaans zo Nederlands klinkt.
2: Ja, precies. Hm. Maar dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want er zijn natuurlijk wel meer landen waarin in de educatie gewoon willens en wetens dingen van de geschiedenis weggelaten worden.
0: Ja.
2: Kijk bijvoorbeeld naar Noord-Korea, waar bijvoorbeeld de Tiananmen Square.
1: In China bedoel je?
2: China, ja, Tiananmen Square, hè, dat moment in de geschiedenis, hè, de opstand en de man die voor de
1: tanks
2: staat. Dat iconische beeld is gewoon eigenlijk daaruit de geschiedenis gewist.
0: Tje.
2: Er zijn generaties die geen idee hebben waar dat... Als je dit nu tegenwoordig zou laten zien, dan zeggen ze... Ja, wat is dit voor AI-beeld of zo, weet je wel? Geen idee.
1: Ja.
2: Wat voor ons zo'n commonplace is. Zo'n logisch ding in de geschiedenis. En zo zijn er misschien nog wel andere dingen. Kijk, ik kan me niet echt herinneren dat ik heel veel... les heb gehad over bijvoorbeeld... want we hadden het daar straks al over de rebel flag, hè, over de South, over de segregation en zo. Ik kan me niet herinneren dat ik daar uitgebreid les over heb gehad. Nee. Geschiedenisles. Het is wel aangestipt, maar ja, goed, kijk, het is voor ons ook natuurlijk minder relevant.
1: Je moet ook je lescurriculum kiezen natuurlijk als land zijnde. En dan richt je toch wel meer op de geschiedenis van het land waarin je woont.
2: Ja. Ik denk dat nu... Misschien dan dat er een geschiedenisles misschien wel relevanter is om te benoemen met de ontwikkelingen op wereldschaal.
0: Ja,
1: ja, hoe, ja, meer hoe thematisch.
0: Het land, hoe het land ook in de wereld ligt. Zeker omdat zeker met het internet wordt de wereld een heel stuk kleiner.
2: Ja.
0: En je krijgt hier natuurlijk ook een hele hoop mee. Nu de laatste tijd is het weer de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Het gebeuren en ja, eigenlijk alle ellende over de wereld, die krijg je op alle kanalen, krijg je gewoon in je gezicht gegooid.
1: Ja.
0: Dus het is nu relevanter dan ooit om gewoon de hele wereldgeschiedenis erbij te pakken in plaats van alleen maar wat wij in dit kleine klantje. En dan zelfs in dit kleine landje worden nog dingen
1: maar dan is het
0: een beetje weggeschoven, want de VOC-geschiedenis wordt hier aangestipt als de Gouden Eeuw, terwijl wij natuurlijk ook een hele hoop rotzooi hebben uitgehaald.
2: Ik wou zeggen, dat was misschien voor ons wel een Gouden Eeuw, maar degene die het ondergingen, was dat een heel ander verhaal.
0: Degene die het een Gouden Eeuw maakte daadwerkelijk, die hebben er minder aan gehad.
2: Die hebben er meer brons voor gekregen, zeg maar.
1: Dat is... Maar misschien is het nu tegenwoordig wel weer wat aangepast. Ik zit natuurlijk al lang niet meer op de middelbare school. Dus,
0: ik zou het ook niet.
2: Mag je wel dan nog op de middelbare school zitten en hier iets van weten? Laat het vooral even weten. Op de twitch.tv schuin-streepelen in het live. De Twitch staat wagenwijd open. De chat staat wagenwijd open. Dus wij lezen alles. We houden alles bij. Dus mocht je iets weten zeggen of anderszins kwijt willen, laat dat vooral even daar doen. Laten we ook vooral even doorgaan naar wat andere muziek. We hebben het over windstreken, we hebben het over Zuid en Oost in ieder geval. Namelijk muziek uit het Zuiden, muziek uit het Oosten of in ieder geval uit die windstreken. Maar er is ook natuurlijk muziek die over wind gaat.
1: Mm-hmm.
2: Of daar iets mee te maken heeft. En de volgende vind ik een heel interessante. Ik heb er van deze band al wel vaker muziek meegenomen. En die band heet Yidcore. En dat is een soort, het is een Jiddische punkband.
0: Ik had al zo'n vermoeden.
2: Ja. Het album waar het vandaan komt is een soort... Dubbel A en die heet Eighth Day Slice / Fiddling on Your Roof. Het is echt, eigenlijk is het gewoon een beetje Ramonescore punkrock. Mm-hmm. Met titels en onderwerpen over Joodse cultuur en zo.
1: Ja, nice. Toch in tegenwoordige tijd is het toch wel heel erg precair iets om dat draaien.
2: Vind je?
1: Ja,
2: want dit is duidelijk, namelijk duidelijk overduidelijke parodie, zeg maar. Overduidelijke. Het ligt er dik bovenop dat het niet serieus is, zeg maar.
1: Ja, het is. Er is zoveel gaande, zeg maar. Rondom Gaza.
2: Maar. Kunnen we het dan helemaal niet meer over mensen van Joodse komaf hebben? Of want dat vind ik een beetje te krampachtig.
1: Nee, het is heel
2: gevoelig.
1: Gevoelig, ja, zeker. Dat zeker. Dat kan maar zoveel... Ja,
2: dit heeft compleet nul raakvlak met wat daar gebeurt.
0: En
2: dit zijn Amerikanen, Joodse Amerikanen.
1: Ah, ja.
2: Dit heeft niet te maken met mensen die uit een land komen dat Joodse is, dat Joodse inwoners heeft.
0: Nou ja, Amerika heeft natuurlijk wel een hele grote Joodse community. En
2: klopt,
0: zeker
2: deze mensen zijn daar onderdeel van. Het is niet, zeg maar, nou ja, het is geen muziek uit Iran.
1: Ja,
2: of Irak, of in ieder geval die hoek.
0: Hmm.
2: Zeg maar, niet het conflictgebied, laten we het zo zeggen.
1: Ja, oké.
2: Dit is punkrock die het heeft over Joods relevante onderwerpen.
1: Mm-hmm.
2: Joods gerelateerde onderwerpen, zal ik het zo zeggen.
0: Ja, en ik denk
2: met een kwinkslag.
0: Ook wel redelijk dat wij, en zeker jullie, omdat ik ben hier maar een gast, maar jullie hebben dat platform, Joodse stemmen laten horen is nooit verkeerd. En zeker nu in deze situatie, het is natuurlijk het is een clusterfuck, maar het is overduidelijk, de Joodse community is het ook niet eens met
1: wat er gebeurt. Ja.
0: Met wat er gebeurt. Ja. En het gaat dan ook heel erg tussen de Joden en de Zionisten. En dat is dan weer ook weer een heel... Weet je, het zit zo gecompliceerd in elkaar.
1: Ja.
0: In de basis is de Joodse community... Die staat gewoon net als de rest van de wereld. Behalve dan de wereldleiders. Iedereen staat achter Palestina. En de Joodse community zelf ook. Dus ik denk dat er helemaal niks mis mee is... om geluid uit de Joodse community... of het dan parodie of serieus is... spread the word.
1: Ja, het jammer is gewoon dat... wat dan ook je doet met dit soort dingen...
2: Het is altijd iemand tegen het hoofd voor
1: stellen. Ja, het is altijd... Maar het gezien worden als een statement. En dat is
2: maar luister Tim. Of het nou gaat... Het is nu dit conflict.
1: Ja.
2: Zo kun je... Op een gegeven moment kun je niks meer. Nu is dit conflict relevant.
1: Ja.
2: Hè? En actueel. Maar kunnen we dan straks, we hebben het daar straks gehad over, jou, over Duitse muziek. Kunnen we dan ook zeggen, ja, de Duitsers waren in de oorlog ook fout.
1: Nee, want deze oorlog is nu aan de hand.
2: Ja, maar ik bedoel, nee, het gaat hoe lang om, kunnen we dan niet doen?
1: Zolang het aan de hand is.
2: Ja, ik vind het iets te krampachtige reactie op dit,
1: ja,
2: over dit specifieke nummer dan, hoor. Ja, moet ik zeggen. Ja. Kijk, als het echt gaat over... Ook jouw punt is valide trouwens, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar als we het echt hebben over muziek die... bepaalde acties of dingen verheerlijkt of goed praat of de positieve daglicht zet. Ja, oké, dan hebben we het over een hellend vlak en dan hebben we het over een positie innemen. Misschien wel of niet onwenselijk is. Ja, ja. Dan heb je een andere discussie, maar dit gaat gewoon over een band met die heet Jitcore en het gaat over, het is Joodse punkrock met een knipoog.
1: Tuurlijk, in iedere andere tijd is het gewoon zonder slag of stoot. Maar nu is het zeg maar, omdat je...
2: Maar is het nou, maken we er nou een heel ding van, omdat jij er nou een heel ding van maakt? Of?
1: Nou, geen idee.
2: Denk ik.
0: Nou, geen idee. Ik denk dat we er in dit geval redelijk van uit kunnen gaan dat het nummer wat wij gaan draaien ten eerste niets te maken heeft met het conflict. En dat wij het ook niet draaien met...
2: De intentie van
0: of met een slechte zin.
1: Nee, is, nee, dat sowieso. Dat sowieso.
2: Dat is zeker. Dus laten we dat vooral doen. Daarna nog een winderige titel. Tornado van Sweet Teeth. Van het album Acid Rain. Dit kwam ik ergens tegen vanwege het artwork. Ik zal het straks even laten zien. Het is best wel vet artwork. En de muziek is ook wel cool. En daarna nog een andere band. Maar eerst dus Wind Beneath My Wings. We fladderen er zo in. Met Jitcore.
1: Right.

0: East Side Party van de band Thunder Bitch.
1: Goeie naam.
0: Ja, dat is een goede naam. En dat is ook best wel een hele goede band. Die is namelijk opgericht door Brittany Howard. En dit was in... Moet ik even goed kijken. 2015. En Brittany Howard, dan denk je Brittany Howard. Die naam die ken ik misschien wel ergens van. En die zou je misschien kunnen kennen van Alabama Shakes.
2: Aha.
0: Ja. Dus Alabama Shakes is een compleet ander genre. Het is echt veel meer soul, blues, dat soort dingen meer. Maar zij zat dus ook gewoon lekker in een lekker rammelend garagebandje.
2: Ja, zij dacht, ik ga het even Alabama opshaken en ik ga wat anders doen.
0: Zeker.
1: Hebben jullie ook een coole hoes, Thunder Bitch?
0: De redelijke recht toe, recht aan hoes, waar, gewoon een grijze hoes waar het woord de Thunder Bitch op staat. Ik kan hem wel even erbij pakken.
1: Ja, ik ben wel, want als je dan zo'n coole bandnaam hebt, dan moet je ook wel.
0: Maar
1: coole...
0: ik zal nog wel even dat artwork van Sweet Teeth erbij pakken, waar we het daar straks over hadden. Dat is dit. Ze komen uit Zweden trouwens.
1: Oh, nice. Dat is wel cool.
0: Ik sloeg heel erg aan op dit artwork. Acid Rain EP. Ik bedoel, Acid Rain is wel een goede titel voor een EP.
1: God, dat font kon wel bekend voor trouwens.
0: Ja, yeah, dat is Doe Maar. Dat fucking is hell. Doe maar.
2: En Aux Raus had ook een plaat.
0: Aux Raus heeft inderdaad dit font ook gebruikt. En vele andere bands trouwens. Dus heet, volgens mij heet het Shattered Mirrors of zo heet het font.
2: Zo'n font dat standaard in elk PC zit ingebakken.
0: Nee, dat niet. Ik heb hem wel. Ik heb er toen een keer ergens wilde ik iets namaken of zo. Of iets zelf ontwerpen met dat vond. Heb ik hem wel echt even moeten opgraven.
2: Okay.
0: Maar volgens mij Shed for Windows of zoiets. Ja. Zoiets heette dit.
1: Het is een heel cool logo.
0: Ja.
1: Heel cool hoes ook.
2: Toffe artwork, ja.
1: Ja,
0: ja dat, is, dat is al in orde. Hè? En dat dan heb je bij al, zoals vaak gezegd, dat is met heel veel dingen, als het artwork in orde is, dan heb je me eigenlijk al voor de helft, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: En kijk, als ik deze plaat in de bak zou zien staan, dan zou ik hem niet per se, dan zou ik hem redelijk snel voorbij lopen.
1: Ja, maar ook echt Thunder Urbitch.
0: Thunder Urbitch,
2: deze zou ik ook laten staan.
0: Ja, als ik het niet zou weten, dan zou ik hem laten liggen.
1: Saai grijs, saai font. Ja, nee, het is echt...
0: Het is geen enticing hoes, nee. Maar als je nu hoort wat erop staat, dan denk je misschien wel...
1: Toch, ja, heb je zo'n coole naam en dan maak je dit. Komt nou.
2: Ja, het is een naam met heel veel potentie.
1: Ja.
0: Ja, je hebt nog zelfs een andere band die ook Thunder in de naam heeft... Die heeft het artwork ook on point. Even kijken. Of die nog
1: zit daar een bliksemschicht in?
0: Er zit geen bliksemschicht in.
1: Dan is het al mooi.
0: Is dat een positieve...
1: Ja, dat is gewoon te makkelijk om dan een bliksemschicht erin te verwerken. Ja.
0: Even kijken of die in beeld
1: kan dat de R zeg maar zo'n bliksempje is.
0: Ja,
1: of zo.
0: Precies. Ja, nee, die band heet Thunder Pussy.
2: Aha.
1: Alabama Thunder Pussy?
0: Nee.
1: Of gewoon een Thunder
0: Pussy? Nee, dat is Alabama... Dat is een andere band waar jij het over hebt.
1: Want je hebt ook Alabama Thunder Pussy.

0: Ja, nee, die is dit. Het is deze, hè? Het is all-female, all-female, straight-up rock'n'roll band.
1: Kijk. Dit is eigenlijk gewoon een 80's glamrock hoes.
0: En dat is ook wel redelijk 80's glamrock sound. Ja. Dus dit is echt dikke prima, helemaal in orde.
1: Moet ik dat zeker eens op gaan zoeken.
2: Ja, het heeft wel iets.
1: Ja.
2: Maar cool, wel... ook wel een beetje budgetachtig is het gemaakt, zeg maar.
0: Met ja, maar daarom wel... juist ook wel weer vet of zo. Ja. Ik weet het niet. Ik ga je wel prima op.
1: Oh, ik zie overigens, ik zag wel een bliksemschicht.
0: Ja, ja, als tatoeage op haar arm.
2: Ja, toch wel.
0: Ja, dat is in het hoekje dan. Vooruit. Goed, hey, we zitten er bijna nog in, jongens.
1: Oei.
2: Oh.
0: Dus, wat doen we nog, Rutger?
1: Nou ja, ik had nog een... we hadden het dus straks al over die American South.
0: Ja.
1: En dat is voor mij ook... Ik ben wel van de country. Dus ik had ook een blokje country. En een van mijn favoriete films is Smokey and the Bandit. En daar zit ook de zanger Jerry Reed speelt daar ook in mee als de Snowman. En die heeft ook de themesong voor de film gedaan. En ik denk dat veel mensen die ook wel herkennen, Eastbound and Down.
0: Mm-hmm.
2: Ook van de serie?
1: Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
2: Met, hoe heet die?
0: Ja, die ene
2: Kenny
0: guy.
2: Powers.
1: Ja. Dat durf ik,
0: Kenny Powers, ja.
1: Dat durf ik dan weer niet te zeggen. Maar
0: dat is ook mijn eerste referentie daar.
1: Oké, nou voor mij is het echt wel een Smokey and the Bandit. Gevolgd door een iets modernere... band, The Dead South, die vooral heel erg bekend is geworden vanwege In Hell I'll Be In Good Company. Die video waarin ze op verschillende locaties droogjes naast elkaar met hun vingers staan te knippen.
2: Ja.
1: Maar het is wel een hele lekkere band. Volgens mij stonden ze binnenkort ook ergens in de buurt. Maar dat,
2: en dat is uitverkocht in 013 zelfs.
1: Uitverkocht in 013.
0: Yes. En dat is dan ook gelijk de laatste band van de avond.
1: Oké. Okay.
0: Daar, want veel meer tijd hebben we nu nog 6 minuten. Helaas. Dus dan gaan we er met een stukje country uit.
1: Yeehaw.
2: Over 2 weken zijn we er weer met wellicht Marco van Headbangers.
0: Ik ben er dan niet bij, want ik zit al in Eindhoven.
2: Headbangers. Bij NoFX.
0: Yes. Maar goed, tot dan.
2: Tot dan. Tot dan.
0: Bedankt Rutger voor het filmen en voor je muzikale toevoeging.
2: Geen dank, ik vond het leuk om erbij te zijn.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

last night.